0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelbourne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: Radio Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: Regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is

0: Nieuws. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

0: regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: Info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: regio-info.
1: Slootjesmiddag in Haastrecht. Het gemaal in Haastrecht houdt op woensdag 19 augustus... 's middags van 2 tot 4 uur een slootjesmiddag over waterdieren. Dit speciaal voor kinderen, grootouders en liefhebbers van waterdieren. U moet zijn aan de Hoogstraat nummer 31 in Haastrecht. Meer informatie vindt u op www.gemaalhaastrecht.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur.

0: waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Een vogelverkenning in Krimpen aan de IJssel. Op woensdag 19 augustus wordt er een vogelverkenning georganiseerd in het Stormpoldervloedbos, en dat bij Krimpen aan de IJssel. En wel 's morgens van 8:30 tot 9:30. De start is op het Zomerplein in Krimpen aan de IJssel. Meegaan kost u niets. U moet uzelf wel even van tevoren aanmelden via welzijn@krimpenwijzer.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 23 augustus aanstaande verzorgd door de Remonstrantse gemeente uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: regio-info.
1: Een leuke activiteit in het Zilvermuseum. Dag luisteraars, op dinsdag 18 augustus is er weer een kinderworkshop in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Onder begeleiding van de goudsmid maak je dan je eigen sleutelhanger. Kijk voor alle informatie op de website zilvermuseum.com. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknippendewaard.nl. Alvast bedankt.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een

0: boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. We were good.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 322.

0: 06-1260-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: Het W. Krippenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krippenwaard. In Haastrecht bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
2: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. En op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
4: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
2: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Krimpener Waard. In de hele Krimpener Waard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
3: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
4: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
2: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpen het Waard.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: regio-info.
1: Een kledingrepair in Stolwijk. Op zaterdag 15 augustus is er weer een kledingrepair. En dat gebeurt allemaal in de ontmoetingswinkel De Koster. Aan de Goudseweg nummer 3 in Stolwijk. En wel 's morgens tussen 9:30 en 11 uur. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

0: info.
1: Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels? En bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer. 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: Stuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
1: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
2: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
0: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
3: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
0: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
7: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
6: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes.
7: Goedemorgen, Krimpen en Waard.

Blueberry Hill. En dat was er eentje uiteraard van Fans Domino. Hartelijk welkom. Het huisorkest is nog even bij de koffieautomaat. Dus dat laat ze even zo op zich wachten. En dus in de tussentijd kunnen wij u deze mooie 14 augustus van harte welkom heten tot 12 uur de vrijdagse aflevering van Goedemorgen vanuit de Krimp en de Waard. Is dat wat? Hartstikke mooi. Normaal gaan we muziek draaien waar je het warm van krijgt. Maar ja, de muziek die van vandaag is, zou het misschien ook wel eens een andere functie moeten hebben en zo. Muziek om eens lekker bij af te koelen. Bijvoorbeeld. Nou, dat komt er aardig uit, want we hebben hier muziek uit het koele Noorwegen. Dus...

0: Stay With Me. Nou, dat doen we zeker. Tot 12 uur vandaag. Lekker hoor, hè? Hartstikke mooi, man. Ja, echt wel.
1: De beste muziek en de leukste programma's. Wij leveren de spreeuw.
2: Dit is Goedemorgen Krimpen de Waard met Adrie Oudernes.
1: Luister mee, RTV Krimpen de Waard.
0: Ja, ja. En zo is het. En niet anders. Nou, we hebben het de hele week eigenlijk over het grootste woord wat er ooit gebruikt is. En het meest veelvuldige woord wat er ook de revue gepasseerd is deze week is natuurlijk het woord Algera. Algera, zeker wel. Vorige week, een paar dagen voordat de Algera-brug afgesloten werd, toen maakte ik ook gebruik van het Nederlands wegennet en zo. Hè? Ook bij de Algera-brug. Denk bij mezelf, jongens. Waar is iedereen? Er is helemaal geen verkeer. Nee, dat komt omdat iedereen, maar heel veel mensen zijn gewoon op vakantie. En dan is het een heerlijke, rustige tijd. Alleen daar heeft Rijkswaterstaat en de gemeente en het OG-maatschap nou even geen rekening mee gehouden. Dus die hadden verwacht dat er een enorme toeloop was van verkeer en zo. En dus werd er een maatregel getroffen van inrijverboden voor buurtschappen. Voor Berkenwoude bijvoorbeeld en de Achterbroek en het Bijessen. Alleen, waar waren al die auto's? Nou, die waren er gewoon niet, dus... Nou, vandaar dat voorschrijdend inzicht toch deze maatregelen heeft tijdelijk ingetrokken. En al die bewakers en handhavers en verkeersregelaars die in actie waren, die zijn voor een groot deel weer eventjes naar huis gestuurd. En de regels die zijn gewoon weer zoals ze waren. Dus lekker erin rijden wanneer jij op jouw moment wil. Want er is gebleken dat de verkeersdruk er helemaal niet is. Nou, klopt. Maar die was er ook al een week van tevoren niet. Dus ja, ik denk bij mezelf, hè? Goed, je kan natuurlijk op papier en aan de schrijftafel van alles bedenken, maar de praktijk is dan toch nog weer net eventjes wat anders en zo. En dus zal het waarschijnlijk zo zijn dat de laatste week van augustus en de eerste week van september dan wel die regels weer van kracht zouden worden. Omdat dan, naar verwachting, de verkeersdruk weer zal toenemen. Omdat dan al een gedeelte van de vakantiegangers weer terug is. En dat is natuurlijk de eerste week van september al helemaal het geval. Omdat dan dus het lieve leventje van scholen en dat soort zaken weer gaat beginnen. Dus nou, ja. Dus we zullen het zien, we zullen het afwachten. Maar voorlopig geen maatregelen speciaal voor dat.

Ja, waarvoor dan? Waarvoor is het tijd? Nou, het is misschien wel tijd om u te vertellen dat het Nationaal Hitteplan, en nationaal betekent ook in de Krimpende Waard, is van kracht en zo. Dus wat beter naar elkaar omkijken, goed opletten dat er geen mensen zijn die dus te weinig drinken en dat soort zaken. Ja, vocht dus, hè. Dus ik heb het niet over bier, whisky en andere wijnsoorten en zo. Nee, gewoon even goed opletten en zo. Hitteplan dus. Dat doet me toch denken aan een heel bijzonder voorval. Onlangs is de geldautomaat in Bergambacht een hele tijd buiten gebruik geweest. Er is uitgezocht waar dat dan was. Het was geen technisch probleem, maar het was gewoon omdat de flappentap, die was dus gewoon uitgeput. Die was dus leeg. En dan is er altijd wel een soort schema dat dus de mensen die dus achter die geldautomaat schuil gaan in de organisatie, dat die dus die flappentap weer bevullen van vers nieuw geld en zo. Alleen door het hitteplan was de temperatuur achter dat apparaat zo hoog opgelopen dat het volgens de regels verboden was om dus in een dergelijke ruimte te werken en bezig te zijn. Dan vraag ik me af, hoe lang duurt dat wisselen van dat geld? En waarom? Die regeltjes, hè? Ik weet het niet. Maar ondertussen zat Bergambacht wel een hele tijd zonder cash en was het alleen maar in de supermarkten en zo voor bij te pinnen mogelijk om dus cash geld te regelen en zo. Nou hebben we weer een hitteplan, dus ik weet niet of vandaag het in het schema ook weer het hervullen is gepland van de geldautomaat. Dus het zou zomaar kunnen dat die dus wederom uitvalt daar in Bergambacht. U weet wel, daar aan de Pleinstraat staat een onderkomen voor geld weg te brengen, maar ook voor geld op te halen bij de flappentap en zo. Dus, nou, als je het niet probeert, dan weet je het niet. Dus, en het zou zomaar kunnen dus dat het wederom fout gaat. We zullen het meemaken en afwachten en vernemen als dat inderdaad zo is.

0: Zou een hele goede vraag voor een pubquiz kunnen zijn. Welke artiest was er verantwoordelijk voor het origineel van december? Wat we zo nice horen. Nou, dat is een hele goeie. Ik zou het ook niet weten. Ja hoor, ik weet het wel, maar ik laat het even geheim. Want het zou zomaar inderdaad een vraag kunnen zijn voor de pubquizzen. Die dus binnenkort weer gaan plaatsgrijpen natuurlijk. Hè, zo her en der door de Krimpende Waard en wijde omgeving. Oh ja, dat wordt weer gezellig natuurlijk. Hè. Absoluut. Wat er ook nog aan de hand is, dat is het volgende. Ik bedoel, we moeten wel even bij de actualiteit blijven natuurlijk. Hè. Ja,
1: deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de Braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Ja, ja, The Passenger, uiteraard van Alice Horen. Het bleef daar volgens mij nog heel lang gezellig. Daar in die studio waar de opname plaatsgreep en zo. Passenger, dus ja, even meerijden. Met de bus misschien. Plaats genoeg, want als je zo links en rechts al die hele grote bussen ziet rijden over de, bijvoorbeeld de provinciale weg tussen Schoonhoven en, pak een beetje Krimpen. Dan zie je toch wel heel erg veel onbezette stoeltjes in die hele grote bussen en zo. Ze zijn wel mooi, die bussen, maar je kan als passagier toch alle ruimte krijgen die er maar is. Want de stoeltjes zijn leeg en je kan kiezen. Voorin, achterin, halverwege, vlakbij de chauffeurs en zo. Dus

Tijd geleden, hè? Tijd geleden dat we deze vaak hoorden op de radio en aanverwante artikelen en zo. Chris Montes dus met I Know Digas. Lekker, zo hier en daar. En het is ook nog zomer, dus die combinatie bij elkaar opgeteld, prima. Het is nog maar 23 graden, hoor, dus het is nog lekker fris, toch? Ja, zullen we gelijk maar eens naar buiten kijken? Oh ja, heel erg gaaf. In de verte zie ik dan toch wel wat sluierbewolking, zo'n waas, zeg maar. En er is geen wind, echt, helemaal geen wind. Alle blaadjes aanwezig aan de bomen, die staan genoteerd en geposteerd hier bij de studio van RTV Krimpenerwaard. Die staan helemaal stil. Van A tot Z en van onder naar boven en van links naar rechts. Ongelooflijk. Dat maak je niet veel mee. Maar dat wil wel zeggen dat als de zon dus vrij spel heeft... en dat heeft die zon vandaag... dan wil het nog wel eens een keertje heel erg warm worden. En vandaar dat de Milieustraat in Bergambacht en in Schoonhoven... nee, niet in Schoonhoven, maar in Lopik... die hebben een gewijzigde openingstijden. Want die zijn vanmiddag vanaf 2 uur gewoon dicht. En dat is in Lopik. Dat is speciaal voor de bewoners van Schoonhoven. Is dat al om 12:30 het geval dus. Ja, die hebben dus een lang weekend, maar het is ze gegund. Want het is niet te doen tussen al die ijzeren containers en al dat afval en zo. Dat is gewoon, dat is gewoon niet te doen en zo. Nee, dan kan je maar beter de flappentap bijvullen. Dat is dan nog wat comfortabeler als dus daar op het terrein verblijven en zo. Dus vanwege de hitte. Het hitteplan dus, zeker. Zullen we eens even lekker rustig aan gaan doen? Ja, zullen we dus heel erg rustig aan gaan doen. Want in landerijen en streken... waar het normaal gesproken altijd zo'n beetje 35, 40 graden is. Daar hebben ze ook muziek natuurlijk, hè? Dus dat is... Ja. En dan gaat het een beetje langzamer en zo, hè? Maar wel relaxed, hè? In de schaduw, in je hangmatje en zo, onder een palmboom. Ja, en dan gaat dat...

Ja, zo relaxed, hè. Het is, Bob Marley, dus hij is er helaas niet meer. Maar de muziek die blijft wel lekker bewaard en zo. Dus dat komt dan weer mooi uit. Kunnen wij hem weer mooi eens een keertje laten horen. One Love, People Get Ready en zo. Ja, je zou graag een dikke, vette plons in bijvoorbeeld de surfplas willen doen. Maar zou ik niet doen. Nee. Er is daar namelijk geconstateerd dat daar blauwalg aanwezig is. En blauwalg, dat is een knap irritant goedje. Wat dus door warm water en door uitwerpselen van vogels, ganzen, zwanen enzovoort. Dus heel vlot kan ontstaan en zo. Nou is dat jaren geleden is er in die surfplas al een hele dikke zandlaag aangebracht. In de hoop dat als bron van blauwalg dus niet meer zou kunnen functioneren. En dan is dat het opgeven van gasvorming en zo, van de grond die onder die zandlaag ligt. Dat heeft een jaar of anderhalf, misschien wel 2 jaar, behoorlijk goed geholpen. Maar nu is men denk ik weer terug bij af. En dat denk ik ook dat komt dat op die zandlaag die is aangebracht, is weer een hele nieuwe laag terechtgekomen van bijvoorbeeld restanten van bladeren, van allerlei andere stofjes en zo. En dat is dan weer een enorme goede voedingsbodem voor blauwalg. Zo zit dat dan, hè? En zo kan je dus het meemaken dat er dus geen gelegenheid is om te zwemmen. Er is een dringend, nog advies uitgeleverd, uitgevaardigd, zeg maar, om dus vooral niet te gaan zwemmen. Geldt trouwens ook voor viervoeters en zo en aanverwanten. Want die hebben ook last van irritatie en zo. En je weet het, hè, de dierenarts die is nou niet bepaald goedkoop, hè, de laatste tijd en zo. Hè? Dus...

0: ho, ho, ho. Ja, dat was er eentje van uiteraard de heer Simon en zo. En het Volendam en zo. Hij is solo en zo. En zullen we nog een keertje? Nou, laten we dat maar doen, ja.
1: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
0: Ja, inderdaad, dat klopt helemaal. Goed geraaien. 14 augustus alweer. Was dat niet... Over een paar dagen is het alweer zoveel, zo lang geleden... dat dus de zeezenders, iets met zeezenders, toch? Was dat en op, de, ja, op Facebook en alles, daar vind je weer... als je daar tenminste in geïnteresseerd bent... een hele grote verzameling mooie foto's... van al die mooie zendschepen die op de Noordzee lagen en zo. En ja, dat is, augustus is altijd zo'n speciale dag. Volgens mij was 16 augustus... Is dat die speciale dag. En voor mijzelf is dat nog weer een andere speciale dag. Want dat was destijds de verjaardag van mijn moeder. Dus nou ja, dus dat was een goede link om het een en ander te onthouden. En zo, dus vandaar. We hebben weer een muziekje. En dat muziekje dat is, dat gaat over meezingen en zo. Nou, dat is altijd goed natuurlijk. Hè. We kunnen dat met z'n allen best wel even lekker doen en zo. Hè.

Ja. Nou, de tekst is niet zo moeilijk, hè. Tiri. Ja, dus J.P. Cooper was dat samen met zijn vriendinnetje Astrid. En ze waren samen verantwoordelijk voor het afgelopen lekkere, fijne, gezellige deuntje. 19 september. Even opschrijven in de agenda alvast. Want dan kunnen we eens gaan kijken hoe het geworden is. Het nieuwe gemeentehuis in Bergambacht. Ja, de kantoren die dus nu nog zijn... Nou, nee, ja, net niet, hè? Nee. De verhuizing is al gaande en al afgerond voor 80, misschien wel 90%. Namelijk zo dat Lekker Kerk, Stolwijk en zo, dat zijn verlaten terreinen geworden. Eigenlijk, apart eigenlijk, hè? We waren het zo gewend om dus bij het bezoekerscentrum in Stolwijk eventjes te gaan koekeloeren voor een nieuw rijbewijs of wat dan ook. Nee. Dat moet nu in Bergambacht gebeuren. En dat is vanaf heden en ja, wie weet hoe lang, dus het geval. Maar op 19 september aanstaande, dan is iedereen in de gelegenheid om eens gewoon uit nieuwsgierigheid of uit belangstelling een kijkje te gaan nemen bij het open huis, wat dus georganiseerd wordt vanwege dus het nieuwe gemeentekantoor. Tussen 10 uur en 2 uur is dat het geval. En dat is aan de Provinciale Weg 5. Ja, niet te missen. Ik bedoel, als je aankomt rijden, dan zie je een heel groot gebouw. En dat is dus het gemeentekantoor en zo. Dus vandaar. Ik weet niet hoe het zit met parkeren. Ik dacht het wel, dat is allemaal in gereedheid gebracht. Maar er zijn op dit moment nog wat werkzaamheden. Althans, ik weet niet hoe het zit met de vakantieperiode. Maar er zijn nog werkzaamheden nodig aan de westzijde van het pand. En dat is nog lang niet klaar. Maar ja, het is nog geen 19 september. Hè, dus ik bedoel, ja. Open dag dus van het nieuwe gemeentehuis.

Ja, wij mogen ook mee. Maar hij spreekt dus de voorkeur uit met z'n twee. Dat is duidelijk. Naar de zee dus. Dat was Vangregel. Een tijdje geleden was dat ook al een nummertje, maar toch wel weer toepasselijk. Trouwens, heb jij je voeten wel eens fatsoenlijk gebrand aan zand op een strand? Hè? Nou, dat is vandaag natuurlijk ook aan de orde van het moment. Dus uitkijken waar je loopt en zo. En dan, ja, strand. Ja, het is allemaal wel leuk hoor en prachtig. Maar ja, kom je thuis en dan heb je drie dagen later... Ja, dan kijk je op de vloer op in je badkamer. En zo, en dan zie je nog steeds zand. Waar komt dat nou toch weer vandaan? Weet je, dat dus. Overal en nergens gewoon. Dus wat dat betreft, misschien wel hier in de buurt, gewoon op een grasveldje. Is dat misschien een beter idee of zo? Nou ja, je moet het gewoon zelf maar even lekker uitzoeken. Zou ik haast willen zeggen. Wij gaan eens even kijken of wij nog naar een Griekse enclave kunnen. En volgens mij was dat, even kijken of dat al... Nee, dat is... Nee. Nou ja, dan gaan we gewoon even naar Frankrijk. Lijkt me ook een goed idee. Ja, daar gaan ook een hoop mensen naartoe met vakantie, hè? Misschien wel meehelpen blussen. Ja, gek gezegd, maar het is wel de realiteit, hè? Oei, oei.

Ja, ja, ja, ja. En zo is het. En niet anders. Op zijn Frans. Of plaatjes kijken. Nee, dat was weer wat anders. Nee, we gaan eens even naar de vrijwilligersbank. Want ja, de vakantieperiode is nu gaande. Maar pas op, hè. De vakanties zijn binnenkort weer voorbij. En dan ben je bijvoorbeeld net met pensioen. Of je hebt net gekozen voor iets anders. Waar meer vrije tijd bij te pas komt en zo. En dan denk je bij jezelf, ja, hoe gaan we dat nou weer aanpakken en zo. Nou, dan zou je misschien wel eens kunnen denken aan vrijwilligerswerk. Ja, vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld meehelpen tijdens een speelochtend voor jonge kinderen. En dat kan dan allemaal in Schoonhoven. Of gewoon gastvrouw of gastheer in een van de bibliotheekvestigingen in Krimpenerwaard. Of als je techneut bent, misschien wel helpen bij het circus. Bij het theater. Niet bij het circus, maar bij het theater Concordia in Haastrecht. Want daar vraagt men technisch talent als theater. Technicus. Dus ja, dat soort dingen. En weet je wat dat is? Als je daarmee bemoeit, dan ben je dus altijd bij de toneelvereniging, bij de muziekvereniging, bij bandjes optreden en zo. Dat is als technicus, hè? Dan zet je allemaal met je neus daar bovenop en zo. Hè? Dat is dan wel handig en zo. Dus vandaar. Maar goed, als je je zeg maar aangesproken vindt, je kan dus ook ondersteunend werk verrichten voor Vluchtelingenwerk Nederland. En dat allemaal ook in de Krimpenerwaard. En dat is dan bij de maatschappelijke begeleiding in Lekkerkerk is dat. Kortom, overal en nergens in de Krimpenerwaard zijn dus zogezegd vacatures. Het is wel één ding wat we wel moeten onthouden. Vrijwillig is niet vrijblijvend. En zo. Dus dat is wel een dingetje wat we eventjes in ogenschouw moeten nemen. Maar als je dus meer informatie wilt hebben over dat vrijwilligerswerk, dan kan je dus terecht bij, het woord zegt het al, vrijwilligerswerk, apenstaatje, welzijnkrimpenerwaard.com. En zo, dat is dus de organisatie die dus heel veel binding heeft met verenigingsleven, met cultuur, met, ja, heel breed uit eigenlijk in onze gemeente Krimpenerwaard. Helemaal mooi dus. We gaan eens even kijken of wij in Dublin, of was dat nou Ierland? Of Schotland. Ik mag eraf zijn. Maar volgens mij is Celtic Thunder, dat is volgens mij een formatie uit Ierland. Maar goed, het is wel te horen trouwens. Het is wel te horen.

De Lorelei. Is dat niet een mooie toeristische attractie bij de Oosterburen? Hè? Het zou zomaar kunnen. Ze gaan trouwens ook wel eens op vakantie. Hè? Mensen uit Ierland en zo, die gaan. Wij gaan weer naar Ierland toe, bijvoorbeeld met vakantie. En de Ieren zelf, die gaan ook weer met vakantie naar ons toe. Kijk, zo werkt dat dan. Dat is vakantie, hè? Het is alweer 3:50. We gaan op naar de koffie, naar de uurwissel en zo. En de uurwissel in Berkenwoude, die gaat heel erg bescheiden. Stilzwijgend. Het is namelijk zo dat tot 22 augustus is de torenklok buiten gebruik. Want die is vanwege onderhoud eventjes niet aanwezig in het hele systeem. De klok zelf, die doet het nog wel. Dus je kan wel zien hoe laat het is. Als je dus, dan moet je goed kijken hoor. Want met het zonnetje erop en zo, dan zijn de wijzers van de klok wat minder zichtbaar. Maar goed, de uurwissel in Berkenwoude die gaat echt stilzwijgend. Tot 22 augustus. Wij doen dat anders. Wij gaan op naar het nieuws. We gaan op naar zeg maar de mededelingen. En dan komen wij na die tijd wel weer even lekker terug voor deel 2 van Goedemorgen vanuit de Krimpende Waard. Zijn we zover? Ja, volgens mij zijn we zover.

0: De programma's van RTV Krimpt in de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Krimpen aan de Lek en Petrol Tropica uit Brambacht.
1: U luistert naar RTV Krimpt in de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provincie.

0: vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
4: Goedemorgen.
5: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard.

Maar het zou een heel speciaal jaar geweest zijn. De summer of 71. Dat was er eentje van Greenfield en Cook. Hartelijk welkom, deel 2, bij RTV Krimp en de Waard van Goedemorgen. Vanuit Krimp en de Waard, hè? Ja. 9:57 is het alweer. En Greenfield en Cook, ja, Only Lies en zo, hè. En The End en nog een paar voor andere artiesten. Ja, nee, ze hebben destijds wel hun sporen verdiend, dacht ik zo, op het muzikale front en zo. Vandaar dat we hem er eens eventjes bij haalden. Naar aanleiding van een gebruiksmelodietje wat in een van onze boodschapjes van onze correspondent Jan Sveen aanwezig was. Dus ik denk, hé, laten we die eens eventjes verlengen, als het ware. Goed, wij gaan weer aandacht besteden aan wat zaken die dus ons bezighouden, die de aandacht krijgen en ook aandacht verdienen en die wij graag voor u door willen geven. Er zijn ook een paar serieuze zaken bij, want de temperatuur die loopt niet alleen vanwege moeder natuur op, maar ook op een ander front hier in de Krimp en de Waard en eigenlijk in het hele land. Daar hebben we straks wel even over. Maar eerst eventjes een gouden ouwe van de formatie The Beach Boys.

Ja, Then I Kissed Her, Beach Boys. Oh, hey, ik heb ze voor elkaar. Dubbele tijdmelding, 10 over 10. Is dat mooi, met dank aan de Beach Boys, want ze waren op tijd klaar om in die tijd dus nog eventjes de revue te laten passeren. Hè? Dus toevallig wel. Goed, wat hebben we nog meer in petto? Nou ja, we waren eigenlijk bezig met na te denken over hoe pakken we dat aan en zo. Want er is nogal wat aan de hand in ons landje en zo. We hebben het net nog gehoord in Den Bosch. Daar zijn dus nu een grote agrarische protestactie aan de gang vanwege dus dat intrekken van die vergunningen en zo. Kortom, dat is maar slechts één van de factoren hoor, die spelen en zo. Dus ja. Maar we hebben het ook hier in Krimpenerwaard gezien. De agrarische sector die is nogal bezig. En die is niet bepaald rustig. Nee, zeker niet. Het is namelijk zo dat op een hele andere manier dan voorheen, dus niet massaal naar het Malieveld met de trekkers. Misschien komt dat ook nog wel weer een keer hoor. Maar het gaat op een andere manier. Ook via de digitale snelweg en zo. Facebook en al die andere systemen die staan er echt vol van. En dat is nog maar net even de vraag hoe dat allemaal zal gaan gebeuren en zo. Maar wat mensen niet vergeten, en aan de buitenkant, ja, het zijn weer die agrariërs, hè, die dus de zaak dus veroorzaken, dat stikstofgeweld en alles. En dan zijn er schrijftafelmeneren en schrijftafelmevrouwen die dus zeggen en de koele getallen even in de gaten houden van het gaat zus en het gaat zo en het zal allemaal wel. En dat wordt dan in een brief neergezet en zo. En die brief die moet dan van tafel. Daar hebben we het misschien in het volgende uur nog wel even over. Muzikaal dan wel te verstaan. Maar de cirkel om het hele verhaal heen, en dan praat ik dus over gezinnen, onzekerheid en aannemers en loonbedrijven en al dat soort zaken, dat wordt maar eventjes gemakshalve overgeslagen. Dat is toch wel een dingetje. Zo'n situatie die zal misschien niet hier, maar dan toch wel elders in het land best wel gaan plaatsvinden. En wie weet ook wel in de Krimpenerwaard en zo. Dus we gaan eens even luisteren naar die lege stal. Die lege stal van Akkerhart.

0: Ja, dat zijn wel de situaties die gaan en misschien nu al voorkomen en zo. Het werd op een hele nette, mooie manier gezongen door Akkerhart en zo, die situatie. En dat horen wij hier bij RTV Krimpenerwaard. Wordt er trouwens nog vergaderd? Nou, binnenkort weer wel. Nu nog even niet. Het is een veel te mooi weer om te vergaderen. Maar de mensen en de dossiers die zijn dus wel, zijn wel alvast open op tafel gelegd. Want ja, de voorbereidingen die zijn in volle gang natuurlijk voor weer een nieuw seizoen met commissievergaderingen, met raadsvergaderingen enzovoort enzovoort. En de eerste, de beste vergadering die staat gepland, zijn er trouwens twee, op 1 september aanstaande. Want dan is er een beeldvormende vorming, samenleving en bestuurvergadering. Dat is in de vergaderzaal in, ja, niet de Lekke Kerk. Nee, dat is zo gemakkelijk, hè. Dat was, nee, het is in Bergambacht uiteraard. En dat gebeurt in de commissiekamer 1. Afijn, en er is ook nog een beeldvormende vergadering ruimte. En die zit dan in de raadzaal. Dus ja, er zijn talge mogelijkheden, blijkt. In de, goed, we kunnen 19 september met z'n allen gaan kijken wat dan precies wel die ruimtes zijn en zo. Maar goed, er zijn dus twee vergaderingen. Een van die vergaderingen zal waarschijnlijk wel de revue passeren in de programmering van RTV Krimpenerwaard. Daarvan is nog niet veel duidelijk. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Even kijken hoor, waar wij zijn terechtgekomen. Want de bagagedrager, die is er ook nog. Want als het een mooie dag is bijvoorbeeld, of gewoon een fietsdag is en zo, dan moet je wel zorgen dat je bagagedrager sterk genoeg is. Want dat is tegenwoordig ook nog maar de vraag. Met de huidige nieuwe fietskwaliteit en zo. De batterijen zijn meestal wel goed. Maar de bagagedragers om iemand achterop te zitten, ja, dat is natuurlijk wel een ander dingetje. Maar goed, het probleem is wel er eentje van Gespardoel.
1: Spring maar achterop.

0: weg.
1: Ja, ja, spring. Spring maar achterop, joh. Maar het is goed om je heen kijken hoe sterk zijn de lastendragers aan de achterkant van jouw fiets en zo. En van überhaupt elke fiets en zo. Ja, ja, dat is nog maar eventjes de vraag of die het uithoudt. Hè? Ja. Afijn. Spring maar achterop. De problemen van Gesper Doel, die waren niet alleen over dat gewicht en zo. Wat het kan hebben en zo. Maar er waren ook nog andere problemen. Maar goed, dat zat allemaal in die tekst en zo. Hè? Dus mooi. Wat is er aan de hand, jongens? Mag ik even... Ik wou net zeggen. Flip. Flip Fluitketel is ook weer van de partij. Zomaar even tussendoor op deze mooie vrijdag de 14e augustus. Ja, een typisch zomers probleempje speelt zich af in Oudekerk aan de IJssel. Het is namelijk zo dat daar een heel mooi, charmant pontveer is. Alleen voor fietsers en voetgangers. En nu de Algrabrug dus gesloten is, is dat ook wel een extra drukte. Want dan kan je dus op een hele fijne manier vanuit Oudekerk aan de IJssel gewoon lekker oversteken. En dan de route vervolgen en zo. Hè. En dat is misschien ook wel een mooie reden om een rondje te maken met de fiets en zo. Maar ja, de pontbaas die is tegenwoordig wordt hier geconfronteerd met heel veel gebruik van de Hollandse IJssel als zwembad. Ja. En dat zwembad, dat is natuurlijk leuk, want daar is het water nog acceptabel en zo. En niet in de surfplas, want ja, daar is blauwallig. En dat is niet zo in de Hollandse IJssel en zo. Dus daar is een boulevard. En die boulevard in Oudekerk aan de IJssel, die wordt dus ook gebruikt om eens even lekker in de Hollandse IJssel te springen. Dat is een hele mooie vakantiebesteding natuurlijk voor heel veel jeugd die nog niet meer vakantie is. Of überhaupt niet meer vakantie gaan. Dat is heel mooi. Maar ja... De pontbaas, André heet hij, die is dan natuurlijk wel even een beetje bezorgd van dat het allemaal wel goed blijft gaan en zo. Dus ja, gewaarschuwd mens geldt voor twee, maar ja, ja, ja. Dus het is niet te hopen dat daar het een en ander gaat gebeuren op het gebied van ongeluk en zo. Wat je dus regelmatig toch wel in de nationale actualiteitsrubrieken en zo hoort en zo. Dus dat is dan toch wel even een dingetje en zo. Hè. Maar goed, wij kunnen dus eventjes terugkijken op een mooie zomer. Dat kunnen we sowieso al. Maar die heeft er sowieso, en dat is maar weer eens aan de hand in Oudekerk aan de IJssel, toch ook wel een dingetje van zorg en zo, hè. Goed, gaan wij nog even wat doen op het gebied van internationale muziek. En lekker vakantiemuziek, vakantiebestemming en zo. En dan hebben we gewoon, dan maken wij met een soort van vreemde taal ook weer kennis met een andere taal en zo. Maar één woord, dat is wel heel duidelijk. Café, oh ja.

Ja, ja, La Manana Café, oftewel een bakje koffie, morgen. Nou ja, morgen. Oh ja, dat doet me gelijk weer denken aan die horecagelegenheden... waar met een mooi bord genoteerd staat... morgen is er gratis koffie. Dat is een doordekertje, hè? Ja, zeker. Nog eventjes terugkomen op dat verhaal van die pontbaas in Oude Kerk aan de IJssel. Want het is daar in de onmiddellijke omgeving van de vaarroute van dat pont weer. Helemaal hartstikke verboden om te zwemmen en zo. Hè? Maar ja, En dat is dan toch een dingetje. Want in het verleden is dat al eens een keer meer gebeurd. Dat dus zelfs daardoor de pontveerverbinding is platgelegd en zo. Omdat het gewoon te gevaarlijk werd. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Dus ja, het is daar helemaal toch wel verboden om te zwemmen en zo. Even verderop, daar liggen ook een paar binnenvaartschepen dus afgemeerd en zo. En daar is waarschijnlijk wel een mogelijkheid. Dus goed. Ik denk dat de jongeren die dus aanwezig zijn vandaag en zo... en misschien ook nog wel morgen en de hele zomer lang... dat echt wel als geen ander zullen weten. En zich daar ook naar gedragen. Is maar wel te hopen natuurlijk, hè? Ja. Hoe zal dat gaan in Griekenland? Geen idee, maar de muziek komt er wel vandaan.

0: Nou, dan maar vandaag. Dan maar vandaag.
1: Al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met Kees@rtv.nl.
2: Dank u wel.

Ja, Abel, met zie jij het ook? Heb jij thuis ook een grote spiegel waar je jezelf eens een keertje recht in de ogen kan kijken? Eigenlijk, dat is best wel nuttig hoor, eigenlijk. Soms wel, hè. Maar je kan ook naar jezelf kijken en dan kom je erachter dat bijvoorbeeld je alweer een paar duizend sproetjes erbij hebt vanwege de zon. Ja, dat gebeurt ook. Absoluut. Smeren zou ik haast willen zeggen, maar dat helpt niet, want die sproeten die komen toch wel en zo. En een beetje alarmfase, ja, mug, zeg maar. Want je hebt natuurlijk maar één mug nodig in je slaapkamer. Want ja, tegenwoordig met die plaknachten en zo, dan heb je niet zoveel dekentjes en zo. Dus dan liggen de gedeeltes van jouw lijf, die liggen gewoon open en bloot, hè. Nou, dat is casi voor een mug, hè. Ja, zo dan. Dus, en een van die muggen, die is hier aanwezig als studiogast. Hij zegt alleen niks, maar hij is er wel. Verdorie. Oppassen geblazen. En ja, want ze moeten mij in ieder geval altijd hebben, die muggen en zo. En dan krijg je weer drie dagen zo ongeveer. En dan, dan heb je dus, dan heb je ook wat, zou je juist willen zeggen. Maar goed, dat is even tezijde. Maar de muggen, die zijn ook weer in het land en zo. Dus alhoewel er, ik heb de indruk, niet zoveel zullen zijn. Ja, heeft dat te maken met de droogte of zo? Ik heb geen idee en zo. Ja. Hey, even zachtjes aan, jongens. Even lekker rustig, relax. Ja, dat zeg ik. Het is inmiddels alweer 27 graadjes.

0: Hold me closer.
1: Nou, het is toevallig wel weer een... In de verwachting ligt daar wel weer een plaknacht. Dus hold me closer. Ja, ja, oké. Het was wel DJ DFX en zo die verantwoordelijk was voor dit ondersteunende, muzikale, relaxte melodietje. Ja, het is alweer 10:40 geweest en zo. En ja, de droogte die heeft toch wel zo hier en daar ook zijn beïnvloeding en zo. Jammer voor degene die heel veel van maaien houden. Gewoon het gras maaien en zo. Dat is niet nodig, want de groei is er totaal uit. Langs de bermen en dat soort zaken. En ze worden alleen maar geler en geler. Maar ja, dat is de kracht van gras. Zodra het weer gaat regenen, dan in een week tijd... dan is alles weer zo groen als gras. Ja, inderdaad. Inderdaad. Maar er zijn nog andere bijkomstigheden. En dat zijn wel belangrijke bijkomstigheden. Want de dijkwachten die zijn ook weer actief. Het Hooggemeenschap van Schieland en de Kribberwaard... heeft het leger dijkwachten weer geactiveerd. Want diverse dijken moeten speciaal vanwege de droogte... toch wel extra in de gaten gehouden worden wat betreft scheurvorming en zo. En dat is belangrijk, want ja... Een scheur, dat is dus een ruimte tussen twee stukken grond. En als een van die twee stukken grond dus aan het schuiven gaat... ja, dan heb je de poppen aan het dansen en zo. Dus vandaar dat dat goed in de gaten gehouden moet worden. En daar zijn dan de dijkwachten weer voor. Dus je herkent ze aan de hesjes. Ook wel een beetje warm, hoor, die hesjes. Die laten ook helemaal niks door, hè. Die ventileren ook weinig. Alleen ze zijn gelukkig wel zonder mouwen, dus dat scheelt dan wel weer. Maar ze zijn daar wel aan te herkennen. Dus de oranje hesjes en zo, de dijkwachten en zo. Dus ik zou zeggen, zet hem op en hou de scheuren goed in de gaten, lijkt mij wel. Het hele verhaal, ja. Even een beetje afkoelen, mensen. Even een beetje afkoelen, hoor. Ja. Koelende gang, die weten er alles van. Fresh. Zij doen de deur open van de koelcel. Ze gaan lekker een nummertje muziek opnemen in diezelfde koelcel.

ze hebben het over een fris, koel zomerbriesje en zo. Nou, daar moeten we vandaag naar zoeken, want die is er gewoon niet. Dus, maar het was wel muziek van Cool and the Gang. En Cool and the Gang, ja, die hebben heel veel van die gezellige, leuke melodietjes. Ook de disco is niet vergeten natuurlijk. En die muziek, ja, die hebben ze gemaakt. Ik weet niet of ze nog bestaan eigenlijk, Cool and the Gang. Het zou zomaar kunnen, want ja, dat zeggen we wel eens meer. Ja, een tijd niets meer van ze gehoord en zo. En dan zomaar onverwachts komt er weer wat nieuwe muziek tevoorschijn van de betrokken en de genoemde groepen en zo. We gaan naar Volendam, daar is het misschien ook wel lekker weer. Ik denk het wel, ja. Dit is de laatste, meest recente van de formatie De Drieërs.

0: Ja, dat doe je eens met je zit in mijn hoofd, in mijn hart. En eigenlijk overal gewoon. Het is 10 minuten voor 11. Juist de tijd om eens eventjes op de hoogte te brengen van het feit dat er binnenkort weer een echte bakkerswedstrijd aan de hand is in de Krimp en de Waad. En dan gaat het over taartenbakken. Taartenbakken, ja. Wie is de beste amateurbakker van de Krimp en de Waad, staat er boven dit mooie persbericht. Nou, we zullen eens even kijken. Waar gaat dat gebeuren? Dat gebeurt in Lekkerkerk in Amersitia. Want de organisatie daar die heeft gemeend om toch ook weer eens een keertje heel de Waard bak te creëren en zo. En tijdens die 4 avonden krijgen dus de deelnemers de kans om hun creativiteit en bakkunsten te laten zien. En elke week krijgen de deelnemers dus een nieuwe opdracht waarin wordt aangegeven wat er gemaakt zal moeten worden en zo. En wat er dan van terechtkomt, ja, dat zullen we dan zien, hè. De grootste gedeeltes van het bakwerk wordt dus thuis gedaan. De afwerking en presentatie die vinden dus vervolgens plaats in Amersitia in Lekkerkerk. En wanneer is dat dan? Nou, er zijn 4 avonden, dus zogezegd een beetje een soort van voorrondes. 5, 12 en 26 oktober en maandag 2 november. Steeds van 7 tot 10 uur. En tijdens iedere avond wordt er een weekwinnaar gekozen die dus uiteindelijk doorstroomt naar dus de finale. En wanneer is dan die grote finale? Nou, die grote finale die is op zondag 8 november van 12 tot 3 uur. Dat is op een zondagmiddag dus. De grote finale dus van de bakwedstrijd, de taartenbakwedstrijd. En dan ben je dus winnaar, als je dus winnaar wordt en zo. En liefhebber bent van taartenbakken. En er schijnen er nog wel een hele hoop van rond te lopen in de Krimp en de Waard. Ja, ook koekenbakkers trouwens, maar dat even terzijde. Die beste amateursbakkers die gaan dan de strijd aan voor de eeuwige roem. En misschien ook nog wel een onderscheiding. Zijn de beste amateurbakker van de Krimp en de Waard? Nou, dat is toch iets om daadwerkelijk trots op te zijn en zo, hè. Dus dat allemaal is in wording, zeg maar.
1: Zomer in de Krimp en de Waard, daar kikker je van op.

Dat was er nog weer eens eentje van een heel ander muzikaal tijdperk. Een heel vroeg tijdperk. Was dat toen al... Ja, was toen wel kleurentelevisie. Ja, dat was toen wel het verhaal en zo. Nou, we zijn alweer bijna toe aan de uurwissel. Ja, want dat is alweer 10:55 en zo. En we gaan eens even de muzikale... Ja, klanken beluisteren van de formatie American West. American West, ja. Niet oost, niet zuid, niet noord, maar gewoon American West en zo. En het is een beetje, ja, een beetje countryachtig. Ik denk het wel, ja. Denk het wel. Hey, tot zo. Nee, dat is de uurwissel. Gaan we weer lekker een bakje koffie of iets te drinken halen? Want ja, dat moeten we ook doen. En dan zijn we zo weer terug voor het derde en laatste stukje van deze vrijdag de 14e. Tot.

Zo doen ze dat tegenwoordig. Wij zijn aanstaande, paar seconden zijn we dus wel weer bezig met het wereldnieuws en zo. Dus ik zie ze al zitten achter de microfoon in de nieuwskamer van het ANP. Tot zo!

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Groothammers.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind.

0: Eindelijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Goedemorgen, Krimpende Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpende Waard.

Ja, ja, ja, no particular place to go. We blijven gewoon lekker thuis, joh. Dat is gewoon veel beter en zo. Welkom, welkom, welkom. Dit is het derde en laatste uur van deze vrijdagse aflevering van Goedemorgen. Vanuit de Kriper de Waard. Een grootheid op het gebied van lange afstand zwemmen, die gaat ook weer wat doen. Nou ja, wat heet? Wow. Dat belooft weer wat. Maandag 17 augustus, dus dat is aanstaande maandag al. Dan gaat hij voor de 8e keer dus een hele lange route zwemmen voor het goede doel. Dat is speciaal bedoeld voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En dat gaat dan bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gaat dat zich afspelen. Hij start en hij doet in de buurt ook een aantal dorpen en gemeentes aan. En dat wil zeggen dat hij dus hier vlakbij gaat zwemmen en zo. Van der Meijden die start maandagochtend in Vught. En die zwemt langs 22 steden. En

Dorpen, waaronder 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Gouda, Woerden. En in de regio brengt hij zwemmend ook nog een bezoek aan Schoonhoven, Amstel, Haastrecht en Gouda. En dat allemaal tijdens de 270 kilometer lange zwemtocht. Wauw! Ik doe het hem echt niet na. Nee, velen met mij zullen dat ook zo bedenken en zo. Maar hij was voormalig Olympisch kampioen, hè, Maarten van der Weijden. We kennen hem allemaal natuurlijk. Ook van de Alpe d'Huez heeft hij een keer zich actief opgesteld. En zo mooi, maar 270 kilometer zwemmen zich. En dan ook nog langs Amstel, langs ook nog naar Schoonhoven. En Haastrecht en Gouda. Wauw. Het is me wat, het is me wat, het is me wat. Dus...

0: Ren. Lenny Ren. Het zou eigenlijk verbouwd moeten worden in Zwem. Maarten Zwem. Dat zou mooi zijn. Prachtig mooi. Dat was een gouden ouwe van wie ook weer? Van Agda en de Munnik, hè? Ja, absoluut. Twee grootheden op het muzikaal terrein. He, zonder meer. Nog steeds en zo, hè? Hey. Ja, het is geen toeval, hè? Het is geen toeval, hè? Dubbele tijdmelding. 11:11. Oh, alweer. Dus dat is de tweede keer alweer deze uitzending. Goed. Ja, we hebben te maken gehad vorig weekend met een hardnekkige storing. En dat is toch wel heel, heel erg hinderlijk. En het lag niet aan RTV Krimperwaard zelf, maar wel aan een van de instanties die dus verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van de signalen naar DAB, naar de computer, naar van alles. Dus alle kanalen, behalve dus de FM-zender, want die was wel in goede doen. Maar ondertussen, ik hoop dat het dit weekend wel lekker zal gaan wat betreft de storingen en zo. Want ja, we hebben ook nog zoiets als de waard op de kaart. En dat is aanstaande zaterdag. En ja, Frank Verzuchtelen die zou dat gaan presenteren, maar die is in ene keer niet beschikbaar. En toen heeft hij aan mij gevraagd, joh, Oudernes, jij bent toch net terug van vakantie. Kan jij weer even invallen? Nou, dat gaat dus wel gebeuren. Dus, maar dan zijn we dus weer paraat. Morgen om 9:00 met tal van actuele zaken in het programma De Waard op de Kaart. Dus waarvan achter?
1: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.

0: Dat is dan weer een goede vraag, hè, voor een pubquiz. Wie was de originele artiest die dit nummer zong ooit? Ja, ik zeg het lekker niet. Nee. Maar goed, het was wel in dit geval de huisarts uit Zuid-Afrika, Dr. Victor en zo, met zijn hele Rasta-man en beweging erbij en zo. Dus het was helemaal goed. Ik kreeg net een berichtje van onze correspondent in Waddinxveen. En die heeft destijds een eigen opname gemaakt van die kikker. Die we kunnen horen in het volgende gebeuren. Moet je luisteren, even kijken hoor.
1: Zomer in de Krimpenerwaard, daar kikker je van op.
0: Ja, die kikker dus. Maar ik heb zelf ook een keer een opname gemaakt en zo. En dat ging dus. Dat waren dus ook kikkers. Ja, dus ja, de kikkers zijn alom aanwezig in deze uitzending. Maar goed, we hebben niet alleen te maken met kikkers in het warme water, maar eventueel ook mislukte sprongen in het Nederlands kampioenschap polstok verspringen. Want dat. Nou ja, hij doet wel zijn best, hè, die kikker. Goed, ja, zaterdag aanstaande, dat is het 15 augustus... Dan is er het Hollands kampioenschap polstok verspringen... en dat speelt zich allemaal af in Zegveld. Daar hoef je niet per se naartoe, want RTV Krimpenerwaard... en een samenwerking met Omroep in Woerden... die doen voor de tv verslag... Oh ja? Ja, zeker. Op tv dus. De Nederlandse polstok verspringkampioenschappen. Vanuit Zegveld en zo. Maar als het mooi weer is, is een ritje naar Zegveld. Is zeer zeker de moeite waard om daar persoonlijk bij te zijn. De uitzending begint om 13:30. De sprongen ook en zo. En er is een heel sterk deelnemersveld. Allemaal vanuit de Nederlandse polstok verspringverenigingen en zo. Dus dat komt er helemaal goed. Uit Vlist en Haastrecht, Gouda en zo. Dus ja, nee, dat is helemaal... Zeer interessant. Maar er is op dat gebied nog wel wat meer te beleven. En dat is dan een paar weken later. Wauw, dan komt er ook nog weer wat voor de dag geworden zo. Maar goed, zullen we eerst maar eens eventjes lekker rustig aan doen. Want het is vakantietijd en zo. En met die hoge temperatuur eens even kijken. Het is al 28 graden geworden. Ja, dan is het wel... dan moet je niet last hebben van stress. Alleen maar gewoon goede gevoelens en zo. No stress, only just vibes. Ja, zo is dat. We'll be right back.

No stress. Helemaal geen stress. Lekker rustig, relaxed en zo. En dan kan je er wel mee omgaan met die hoge temperaturen, lijkt mij zomaar. Ja, we hebben geen keus. Ik bedoel, het is warm of het is warm. Zo is het. 22 tot 26 augustus. Dat is al best wel snel. Dan zijn er namens de organisatie ook de 10 dagen in Schoonhoven. En de 10 dagen in Schoonhoven spelen zich voor het allergrootste gedeelte af in het Springerpark. En dat voorziet in een rijk programma dat vrij gevarieerd is, zullen we maar zeggen. En op de maandag dan is ene Bastiaan Ragas met zijn muzikale programma aanwezig. Als extra en zo. Maar heel groot, mooi, pas verbouwd podium. zal die plaatsvinden en op gaan treden en zo. En dat doet dat met een speciaal muzikaal programma met aandacht voor allerlei verhalen uit... Volgens mij de Bijbel. Ja, dat klopt. En de Bastiaan die is dus maandag aan het schouwen en zo. Voor nadere informatie gewoon even kijken op de website bij 10 dagen Schoonhoven en zo. En dan kom je er wel uit en is de programmering ook vast wel beschikbaar daar voor het Springerpark. De hele week dus, 22 tot 26, de 10 dagen. En Bastiaan Ragas, die is hier nu al reeds aanwezig.

Hey, ga je mee? Ga je mee? Nou, ja, ja. Oké, om 12 uur, dan ben ik beschikbaar. Dan gaan we weer lekker aan de gang. Eventueel. Bastiaan was dat, Bastiaan Ragas. En maandag de 24e is dat. Dan gaat hij dus zijn muzikale programma presenteren op een prachtig mooi verbouwd podium bij de Ten Dagen. Schoonover en zo. Trouwens, er zijn nog steeds speelweken en zo, tentfeesten. Ah, alles erop en eraan, alles komt er weer aan. Het wordt weer een hele mooie, interessante tijd in het laatste stukje van de zomervakantie en zo. Hè. Nu we het daar toch over hebben, de zomer aan de overkant. Oei, dat is op 15 en 29 augustus. Twee weken geleden is de eerste aflevering al gepasseerd. Met de formatie The Golden Boys erbij, s'avonds in de theaterbakkerij. Maar het is een uiterst gezellige toestand daar, vlakbij de theaterbakkerij aan de achterkant. Daar heb je mooi de ruimte. Dat is namelijk het terrein van het Goud Asfalt. En een hoek van het terrein Goud Asfalt is dus bestemd voor marktkramen, voor lekker eten, koude drankjes en broodjes en dat soort zaken. En gewoon lekker van die tafels waar je lekker aan kan zitten en zo. Koude drankjes, warme drankjes ook nog. Nou ja, dat is makkelijk zat, want dan hoef je ze alleen maar in de zon te laten staan en dan is het goed. Alhoewel, morgen dan is er wel enige afkoeling in de verwachting van het weer. En dan maar te hopen dat, want meestal is afkoeling en verandering van weer toch ook wel misschien wel een risicootje van een onweersbuitje en zo. En het is maar te hopen dat dat morgen dan nou net niet gaat plaatsvinden. Want dan, dan is zomer aan de overkant ineens geen zomer aan de overkant meer. Maar goed, wat fel vaststaat is dat bij afloop van dit buitengebeuren, hè, met van alles en nog wat een pure gezelligheid. Er is ook nog live muziek en zo. Dan is er in het theaterbakkerij zelf gratis entree af 8:30 de formatie De Rebound van de partij en zo. Om de zomer aan de overkant, deze tweede editie van dit jaar, af te sluiten en zo. Dus je hoeft weer niet ver te reizen om dus toch maar eventjes te genieten van live muziek, van gezelligheid, van een natje en een droogje, enzovoort, enzovoort. Hé, lekker dichtbij, man. Comfortabel, toch? Oh jee, oh jee, oh jee. Die zijn pas op toeren gekomen. En ze gaan dat even lekker doorzetten. I Love Life.

Zo, ze houden van het leven. En ze laten het weten ook. Dat is wel even één ding wat zeker is. We waren wel acuut afgelopen, moet ik zeggen. Ik liet me bijna verrassen. Het is 11:58 trouwens. En we hebben nog meer muziek in de buurt. Want zondagmiddag, dan is er weer een aflevering van het gebeuren rondom die mooie muziektent in Gouda. Namelijk het Houtman Plantsoen. En een van de concerten wordt deze zondagmiddag aanstaande. Tussen 2:30 uitgevoerd door One After 909. En zij zijn gespecialiseerd in muziek van... juist, ja. Gratis entree, hè? Zondagmiddag aanstaande in het Houtman. Oh, yeah.

I wanna hold your hands. De handjes vasthouden. De muziek van de Beatles dus in het Houtpampelsoen aanstaande zondagmiddag. De programmering van de diverse culturele seizoenen en zo. En theaters in de Krimpenerwaard en omgeving. Die rollen ook van lieverlee weer binnen en zo. En Beatle-fans, die hebben geluk. Want zondagmiddag, dan is er al muziek van de Beatles. Maar op 12 september aanstaande, dan is er in de kwartier in Stolwijk, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen, ook al een mooie early Beatles manifestatie. En dat allemaal van de band, de Touring Years van de Beatles en zo. Een ode aan dus, die Touring Years en zo. Dus allerlei muziek van de Beatles, die zullen we dus weer meemaken. Gezelligheid kent geen tijd, zullen we maar zeggen. Dus alvast even opschrijven in de agenda de seizoensopening van het kwartier in Stolwijk, 12 september. Dus nou, we hadden net de Beatles hier ook, dus wat willen we eigenlijk nog meer? Ja, de temperatuur dan maar even gaan peilen in de sfeer en in de keukens en in de stallen van de boerderijen van de agrarische sector in Nederland en zo. Want ja, er is een brief verzonden en die brief die heeft zijn weerslag gekregen. Die is binnengekomen en daar heeft men ruim de tijd voor gehad. Want net voor de vakantie is die brief dus in het land gedistribueerd, zullen we maar zeggen, door de Den Haag, zeg maar. En nu zijn we een paar weken verder en we zien wat er allemaal gebeurt in den landen en zo. Hè. Dus dat eind is nog niet voorbij. En ik ben benieuwd, eigenlijk een beetje zorgelijk ook, wat dat allemaal teweeg zal gaan brengen in de nabije toekomst. Als de debatten in de Eerste en de Tweede Kamer over dat hoofdstuk van de agrarische sector dus nu eindelijk een keer gaan plaatsvinden en zo. Maar de agrarische sector zelf die is in de gelegenheid geweest om ruim voor te bereiden datgene wat we nu allemaal zien aan bijvoorbeeld de borden langs de provinciale weg tussen Bergambacht en Krimpen. Maar ook op andere plaatsen en zo, met vlag op zijn kop en al die zaken en zo. Dus, ja, ja, ja.

0: Ja, ja, je kan je afvragen wat er allemaal in de toekomst zal gaan gebeuren en zo. Maar ja, ook vanwege die brief van tafel en dat soort zaken. Dus nou ja, goed, het was lekker. Muziekje, opgeruimd staat netjes en dat soort zaken van informatie status quo. Het is alweer bijna 10:50 en zo. Dus we zijn alweer bezig aan het allerlaatste stukje van deze uitzending en zo. Dus nou, ja.
1: Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
0: Ja, zeker. Dat kan je wel zeggen. Oh, dat belooft u wat, mensen. En moeder natuur, meegeluisterd. Want het moet wel even lekker weer worden, hè? Want anders gaat het niet goed, natuurlijk, hè? Nee, dan gaat het niet goed. Nee, dan gaat het niet goed.

0: the truck if you say yes.
1: Hey, hey.
0: Just don't make me go broke and lonely.
2: Een hele mooie naam heeft deze jongeman. Ian Shorttail, oftewel korte staart. Mooi, mooi, mooi, mooi. Maar Penny for Your Thoughts was dus een eerste kennismaking van het nummer van die Ian Shorttail en zo. Het gaat dan toch echt gebeuren, mensen. Het gaat echt gebeuren. Het duurt niet lang meer, want dan is het zover. Dan is het zover, ja.
3: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 in de middag. Een prachtwedstrijd.
2: Ja, dat belooft dus wel te worden, ja. En ja, natuurlijk, daar zijn alle camera's gericht op een heel mooi stukje van de Knieperwaard. Nou, eigenlijk is het al een beetje Lopekerwaard, hè, van dat liefst. Een grensgebied, zo gezegd. Maar wel bij de Vlist, Oost-Vlisterdijk. Oh, jongens, het kost €10, entree. En er is ook nog een feest na die tijd, tot 11:00 s'avonds. Het is maar even dat je dit weet. Nederlandse kampioenschappen, polstok verspringen. Oh, wat? Ik wilde nog wel even een schepje boven doen. Hij ging helemaal de mist in. Waarom? Script? Hoe zit dat? Willen jullie niet voor de radio dan? Ja, toch? Ja, joh. Doen we het gewoon nog een keer, toch? Kan gebeuren, hè? Script? Volgende keer beter, hè? En dan in één keer goed, hè? Ja.

Ja. Ben je benieuwd hoe ver ze dan weer springen bij het Nederlands kampioenschap polshockey springen? Oeh, dat zou het worden, mensen. Ja, de grenzen zullen dus wel overschreden worden van 20, 21, misschien wel 22 meter. Zag je ze aan? We zijn erdoor, mensen. En de vrijdageditie is alweer bijna voorbij. Veel plezier nog met de rest van de uitzendingen hier bij RTV Krimpenerwaard. En morgen om 9 uur ben ik weer paraat. Tenminste, dat hoop ik wel. Ja, dat is wel. Ja, dat gaan we wel doen. Presenteren dan weer de actualiteitenprogramma van RTV Krimpenerwaard. Namelijk de Waards op de kaart en zo. Dus dat allemaal om 9 uur weer. Dus tot die tijd, groetjes. En tot morgen, tot horens en zo. We gaan eruit met een bekende, maar ook weer niet en zo. En het is wel sfeervol, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Hoor eens, hoi, hoi, hoi.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boele en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en

0: op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Isoleer uw huis. Heeft u vragen over isolatiemaatregelen of de isolatiesubsidie? De gemeente Krimperwaard is deze zomer op diverse locaties aanwezig voor meer informatie. En wel op woensdag 19 augustus tijdens het Repair Café Lekker Kerk, 'smorgens tussen 10 en 12 uur in Ambositia aan het Raadhuisplein 1 tot 5. En op woensdag 26 augustus bij de Mobiele Milieustraat in Stolwijk van 12 tot 2 uur op het Dorpsplein. Zorg dat u erbij bent.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Info. Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: P. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?

0: autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
2: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Shepherds, de komende twee uur neem ik je mee langs de kruispunten van country en Americana. Van Texas tot Tennessee. Van Nashville tot gewoon hier, bij ons om de hoek. Ik open groots met drie songs van Joshua Ray Walker. Verderop Brad Paisley en Miranda Lambert. En de original van de week van niemand minder dan Billy Joe Shaver. En een blokje Made in Holland. De eerste song die je hoorde was Texas Sober, gevolgd door Outlaw.

Drie songs, drie kanten van hetzelfde verhaal. Joshua Ray Walker uit Dallas kreeg begin 2024 de diagnose stadium 3B darmkanker, die zich later leek uit te breiden naar zijn longen. In plaats van te zwijgen, schreef hij zich er dwars doorheen. Een trilogie albums geschreven voor, tijdens en na zijn ziekte. Na het luchtige Tropicana en het conceptuele stuff is Ain't Dead Yet het sluitstuk. Persoonlijker en directer dan ooit. Met Walker's kenmerkelijke mix van weemoed en droge humor. Shoot Me Straight is zo opgezwiept alsof het ieder moment uit de bocht kan vliegen en verwijst, zonder het ooit hardop te zeggen, naar artsen die de uitslagen kwamen brengen. Drie nummers werden zelfs ingezongen de avond voor een longoperatie die zijn stem voorgoed had kunnen veranderen. Walker is inmiddels anderhalf jaar kankervrij en de titel is dan ook zo letterlijk als hij klinkt. Hij is er nog steeds.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley opende dit voorjaar zijn schatkist. Tacklebox, een project waarin hij druppelsgewijs ongebruikt materiaal uit zijn eigen archief loslaat. Sommige nummers dateren terug tot de jaren 90. Andere zijn nieuw geschreven in diezelfde geest. Someone Else's Arms brengt hem samen met Miranda Lambert. Het is precies het herkenbare gepolijste country duet waar beide patent op hebben.

Een frisse naam op de playlist deze week, Charlie Reynolds, brengt met Going Somewhere een song die precies doet wat de titel belooft. Vooruitkijken, in beweging blijven, niet blijven hangen in wat achter je ligt.

0: De original van deze week.
1: Billy Joe Shaver schreef I'm just an old chunk of coal, but I'm gonna be a diamond someday op een van de zwaarste momenten van zijn leven, toen hij op een klif vlakbij Nashville bijna instortte onder drank en drugs. Volgens Shaver zelf was dit het moment waarop hij opnieuw geboren werd. Hij liep de klif af met de eerste helft van de tekst en voltooide de rest later. John Anderson maakte er in 1981 een grote hit van, maar Shaver's eigen versie blijft het fundament.

Twee jaar na hun gouden duet That's Why We Fight vinden Co Wetzel en Ella Langley elkaar opnieuw. Jaded gaat over een relatie waarin oude teleurstellingen de vonk hebben gedoofd. Beiden vragen elkaar in het refrein hoe ze zo jaded zijn geworden. Wetzel omschrijft Langley's manier van zingen: je gelooft elk woord. En dat is precies wat dit duet zo overtuigend maakt.

Gravity is precies wat de naam doet vermoeden. Een song die je met beide voeten op de grond zet. Gerrit Gunderson zingt over de dingen die je onvermijdelijk terugtrekken. Een plek, een gevoel, iemand. Met een productie die de ruimte krijgt om te ademen. Ingetogen singer-songwriterwerk zoals we het graag horen.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Americana van eigen bodem. Jacques Mees en Martijn Kerkhoffs slaan de handen ineen voor Cocaine. Een song die met een knipoog en een randje de duistere kant van excessen beschrijft. Een thema dat in de Amerikaanse outlaw-traditie wortelt, maar hier gewoon uit de polder komt. Mooi bewijs dat de genregrens tussen Nashville en Nederland flinterdun is.

Elizabeth Gray brengt met Echoes of Paradise een dromerige, bijna filmische song, vol ruimte en weemoed. Een titel die belooft dat de muziek waarmaakt. Het gevoel van iets moois dat net buiten bereik ligt, maar wel nog naklinkt.

Ook is het muzikale project van Han van Eyck. Die is geboren en getogen in Utrecht. Hij brengt onder deze artiestennaam eigen werk uit, zoals The Pouring Rain.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een parel uit de tacklebox. Hi Ho Silverado bracht Paisley samen met David Lee Murphy. Precies het type uptempo, western getint feestnummer, waarmee Paisley zijn achterban al 20 jaar op de dansvloer krijgt. Nu eindelijk officieel losgelaten na jaren in de kast te hebben gelegen.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Eric Pasley, die zijn spoor als hitschrijver al ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Een titel als een levensles. Soms is verder gaan de enige weg vooruit. Kenny Whitmire zingt Moving On is Moving In. Met de nuchterheid van iemand die het zelf heeft doorleefd. Geen sentiment, wel herkenning. Stevige, traditionele country om dit eerste uur stijlvol af te sluiten. Op naar het tweede uur.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met...

Ik ga verder waar we gebleven waren. Eerlijke, verhalende muziek van beide kanten van de oceaan. Dit uur staat in het teken van drie grote blokken. Brandi Carlile, songwriter Sonny Throckmorton en newcomer Rock Helton. Een titel die meteen een verhaal vertelt. Bells bracht met I Think You Like My Boyfriend A Little Too Much. Een speelse, scherp geschreven song over jaloezie en achterdocht. Luchtig van toon, maar met een tekst die precies weet waar de venijnige kant zit.

This Time Tomorrow komt van het album In These Silent Days en leunt op niets meer dan akoestische gitaar en de befaamde driestemmige harmonieën van Carlisle met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend. Caroline is ouder uit 2009 en vertelt het verhaal van Carlisle's nichtje. Het is ook de song die haar carrière veranderde. Ze schreef een brief aan haar grote jeugdheld Elton John met de vraag of hij piano wilde spelen op het nummer. Hij zei ja en na afloop van de opname schreef hij zelfs een persoonlijk briefje voor haar nichtje dat Carlisle bewaart tot ze oud genoeg is om te snappen hoe bijzonder het is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Overnight Low schreef Paisley samen met David Ball. Een titel die zowel over het weer als over het gemoed kan gaan. Precies de dubbelzinnigheid waar Paisley als songwriter al jaren goed in is.

0: Morgan Wallen, een van de bestverkopende namen in de huidige country, brengt met Toevas een intiem nummer dat inzoomt op een relatie tussen twee mensen tegen de rest van de wereld. Kenmerkend Wallen-materiaal, melodieus, direct en gemaakt om moeiteloos op de radio te landen.
1: Fresh New Country.

Orville Peck, geboren in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en opgegroeid in Canada, treedt sinds zijn debuut in 2019 altijd op met een gefranjeerd masker en houdt zijn ware identiteit angstvallig geheim, al is die inmiddels al lang uitgelekt. Hij is een van de weinige openlijk homoseksuele artiesten in de traditioneel behoudende countrywereld. Too Little Too Late combineert zijn kenmerkende diepe baritonstem met die klassieke, wat weemoedige countryklank, waar hij inmiddels onbekend staat.

0: De cover van deze week.
1: Ik haalde het origineel van Billy Joe Shaver al aan in het eerste uur. Hier is de cover. Paul Carrack, bekend van Ace, Squeeze en Mike and the Mechanics, geeft I'm Just an Old Chunk of Coal een soulvolle gekleurde lezing. Waar Shaver's versie rauw en doorleefd klinkt, brengt Carrack er warmte en gepolijst vakmanschap in. Een mooi bewijs van hoe ver een goede song kan reizen buiten zijn eigen genre.

0: Shaboozey, bekend van de recordbrekende hit A Bar Song, verrast met een compleet conceptalbum. The Outlaw, Sherry Lee and the Other Western Tales. Opgebouwd rond een sheriffsdochter die wraak zoekt voor de moord op haar vader en verliefd wordt op een van de daders. Voor het album schreef hij eerst een script en zelfs een beeldroman. En op de plaat zijn ook gastoptredens te horen van onder andere Sam Elliott en Jamie Foxx.
1: You think we ran out of gunpowder? Boy, things keep going up in smoke. There ain't much law and order around here. Gotta make justice on your own. Highs of whiskey's at an all-time high. Without getting drunk, it's hard getting by. Maybe I should go grab my 45.

Deze week zet ik een van de grote onbezongen namen van de country in het zonnetje. Sonny Throckmorton, geboren als James Fron Throckmorton in New Mexico. Hij begon als bassist bij Carl Butler en Pearl, maar werd vooral bekend als songwriter en wat voor een. Meer dan 1000 songs en er werden er veel opgenomen door andere artiesten. Dat hij zelf ook een verdienstelijk zanger is, bewijst hij met Safely in the Arms of Jesus, de song die je juist hoorde. Nu het Cajun-achtige Mama en als slot Daylight Moon.

Carter Faith groeide op in Tennessee en bouwt gestaag aan een naam als een van de fristere stemmen binnen de klassieke kant van de country. If a Man's from Texas komt van haar EP Cherry Valley Forever en is een vlot ouderwets aandoend nummer dat leunt op traditionele country instrumentatie in plaats van moderne popproductie.

De Spotlight-rubriek staat deze week in het teken van Rock Helton, een jonge folk- en Amerikaanse singer-songwriter uit Florida. Opgegroeid op een dieet van Tyler Childers en Jason Isbell zette hij pas begin dit jaar voor het eerst een voet in een echte professionele studio en verscheen kort daarna zijn debuutalbum My Kind of Gone, uitgebracht via het Nashville-label Cloverdale Records en deels opgenomen in Woodstock, New York. Een jonge folkartiest met een oude ziel, zoals zijn eigen bio het treffend samenvat. En met Working and Drinking en D-Land horen we precies waarom hij de moeite waard is om nu al te ontdekken.

Ik sluit af met een pleidooi. Somebody Save the Honky Tonks is Travis Mobley's ode aan de kleine rokerige zaaltjes, waar countrymuziek ooit groot werd. En een oproep om ze niet verloren te laten gaan. Een toepasselijke laatste noot voor een aflevering die evenveel om traditie draait als om nieuwe ontdekkingen.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaanactie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september, vanaf 1 uur 's middags.

info. Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de 10 dagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas, bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de 10 dagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

0: Regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4:00.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwijd. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

maar zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00. Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Oh, een herrie. We moeten even wat aan doen. Zo, dit gaat beter. Ja, het is een vrijdagavond even naar zes en dat betekent ja, weekend. En ja, je laat het weekend ook. Oh, even de meneer. Zeker gelijk weekend vieren. Ja, dat dacht ik wel. Ja, hij gaat na het rondje fris gelijk weg. Want het was weer bar vandaag. Maar het is leuk dat je luistert naar tracks waarmee je weekend begint. En de komende twee uur gaan we weer reizen zoals altijd door zeven decennia. Waarvan straks het tweede uur ja, focus heeft op Prog. Maar eerst hebben we nog een heel relaxed eerste uur met een fruitboeket samengesteld uit die zeven decennia. Waarbij we elk decennium minstens één keer aandoen. En deze keer met wat extra's uit de 60's. En dat, ja, dat vinden we helemaal leuk. En daar is het ook een beetje weer voor. En met het lekkere weer starten we met een lekker zomers plaatje. Ja, dat gaan wij gewoon

Ja, Johnny Kaagman is niet meer, maar haar stem leeft voort in de muzikale erfenis van Earth and Fire. En daar gaan we straks twee uur nog uitvoerig bij stilstaan. We doen weer iets gezelligs. Nou, dat gaan we doen met Stand Four, met Desperate.

Ja, een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis, Cream, met Badge. We schrijven 1969, muzikale middeleeuwen. Ja, en dit is Us Against the World, dit is Westlife. Oh.

0: en geballoteerd. Stap in, stap in voor de Trax tijdreis.
1: Schrijven 1984 met Chris de Burg. En die komt een beetje traag op gang. Maar ja, hij is ook al oud hoor.

Transmission Ends. Ja, terug te vinden op Man on the Line, een van de mooiste albums uit zijn 50-jarige carrière. En ja, Chris de Burke, die is nu 77 en hij treedt nog steeds op

0: Voelt u een crown?
1: Ja, het toch onmiskenbaar aparte stemgeluid en heel herkenbaar van Sievert Hoijum. En die kennen we nog van Madrugada, ja. En dit gaan we niet doen. Kijk, en dit gaan we wel doen. Dit is Ray Wilson.

0: Whatever's Written in Your Heart, een single en de laatste release van Ray Wilson, waarop die ineens klinkt als Gary Rafferty. Ja, dat vind ik heel apart. Trouwens, in 2024 was het jaar van de release van die single. En in 2021 had hij zijn laatste album nog, The Weight of Man. En daarvoor had hij om de twee jaar een album. En ik vraag me af, zou het niet een beetje over zijn met de inspiratie van onze grote vriend Ray Wilson.
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: Ja, optreden doet hij nog wel. Want ja, daar verdient hij ook het meeste geld mee. Dus dat is hartstikke logisch. 13 november is hij in Nederland. Staat hij Bosuil in Weert. En 4 december hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. Nou, dan, dit is een, daar voel ik me toch altijd weer heel plezierig bij. 1967 was een topjaar met de Summer of Love. Ik was toen 16, ja. En alleen Summer of Love mocht ik nog niet aan meedoen van mijn moeder. Hippies, Monkeys, of Monterey. Ik kan mijn handschrift niet meer lezen. Sgt. Pepper's en het debuut van Pink Floyd. En The Doors en David Bowie, die had ook een debuut. En ook nog de doorbraak van Jimi Hendrix. Hij scoorde met zijn debuutalbum Are You Experienced. En had samen met opvolger Access Bolt's Love op een zeker moment twee LP's in de hitlijst en op singlegebied. En dan kwam hij met zijn eerste zelfgeschreven hit. De opvolger heet Joe. Met van voor die tijd krankzinnig gitaarwerk. Purple Haze.

0: Ja, onder dit hittegeweld ga je verlangen naar de herfst met bijbehorende muziek. En ja, dat was verleden week aanleiding om de concert Angels weer eens in de playlist op te nemen. En dat smaakte naar meer.
1: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en gepaloteerd. Stap in voor de Tracks tijdreis.
0: Schrijven 1986 met The Thought That Counts.

0: Electronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Trax.
1: En wij draaien Empire met My Bad. Track van 2019 album Self-Aware.

Ja, als we er tijd voor hebben, dan kijken wij aan het van het eerste uur altijd nog even over de schutting, naar trends die we het moeite waard vinden. En ja, vanavond weer wat gevonden hoor. Ashley Walbridge met Moonlight Sonata. En ja, straks de tweede uur, dan gaan we focussen op prog. Het is een kort uur geworden, dus er komen er maar 5 tracks in. Dus nou ja, dat is goed nieuws voor de progliefhebbers, hè, want dan zijn de nummers lekker lang. En, trouwens, daar zit toch onder die 5 tracks een blues-uitstapje met Davy Knowles. En het onvergetelijke Atlantis van Earth and Fire met Johnny Kaagman in de hoofdrol. Dus blijf bij ons, tot zo!

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
3: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
2: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks.
1: Ja, ik heet je welkom bij het tweede uur van Tracks aflevering 680 alweer. En dit uur is gefocust op prog, hè? Dus dat betekent niet dat we uitsluitend prog doen, maar soms doen we ook uitstapjes. Maar in ieder geval heeft dat geleid tot vijf heerlijke tracks, waaronder een fantastisch bluesuitstapje met Davy Knowles. En we starten met RPWL.
2: Ja.

0: Ja, je hoorde RPWL met Forgive Me, part 2 van het 2003-album Stalk. En Human, het nieuwe RPWL-album, verwachten we in de eerste helft van 2027. Want dat is natuurlijk ook weer heel goed nieuws.
1: Wat speelt er op de live podia? De Trax Concertagenda. De Trax Concertagenda.
0: En ja...

dwars doorsneden van een catalogus. Dus je kunt het allemaal live meemaken trouwens op 5 december hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En 6 december staan ze ook nog een keertje in de Metropool in Enschede. Ja, dat is most duurt. Nou, we gaan gewoon nog wat van ze draaien. Wij draaien Graveyard. Ja, mooi hè.

0: Ja, en toen genoten we eventjes van een zalige stilte. En, maar we hebben nog een paar hele mooie dingen voordat het 8 uur is. En,
1: Rock, rock, pop, indie, elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Trax.
0: Ja, Davy Knowles die heeft bij ons lang onder de radar gezeten. Maar ja, we kregen leuke reacties op zijn airplay van de afgelopen week. En we doen het graag nog een keertje over. Geniet van een extra lange registratie van Gotta Leave op 24 februari 2019 tijdens het Clearwater Sea Blues Festival. Dit is Davy Knowles. En waanzinnig mooi.

0: Ja, er staat een... Ja, er staat een geweldig filmpje op YouTube met dit nummer erop. En ik moet je zeggen, het is smullen als je dat erbij pakt. Dat kan ik je beslist aanraden. Ja, we hebben nog meer. Jazeker, ja.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Die hoor je wel in Tracks.
0: Ja, dat wou ik maar zeggen. En ja, van de Canadese formatie Huis is het stil. En dat is hartstikke jammer. Maar dat belet ons niet om weer eens wat van Huis te draaien. En omdat we voor de 2 uur toch al in het lang bezig waren, viel de keuze op het meer dan 13 minuten durende Synesthesia.

Synesthesia. Ja, dan gaat deze groep huis briljant. Eigenlijk dat draaien we ook eigenlijk veel te weinig. Maar dat komt ook... ze zit niet zo druk in het uitgebrachte werk. En dan zijn er weinig aanleidingen. Verleden week werd dus bekend dat Johnny Kaagman niet meer onder ons is. Dat zat er natuurlijk toch al een tijdje aan te komen. Wij waren eigenlijk te ver met de productie. Dus eerst vanavond staan we stil bij haar verscheiden. Voor haar verdienste heb je al uitgebreide necrologieën kunnen lezen. Dus wij doen dit anders en draaien dus geen weekend of zo. Maar natuurlijk iets wat bij het tweede uur past. En dat is, wat zou dat nou zijn? Het Magnum Opus van de broertjes Koerts. Waarbij zij de vocalen natuurlijk verzorgde. En dan hebben we het over Atlantis van het gelijknamige album uit 1973. Ik neem hierbij alvast afscheid. Het is warm. Blijf smeren. Morgen wordt het beter. En wij zien elkaar volgende week weer.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8:00. 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
3: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze het gewoon leuk vinden.
4: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, en die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
2: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Hey Jan, wakker worden.
7: Hè, wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Expo. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Een leuke activiteit in het Zilvermuseum. Dag luisteraars, op dinsdag 18 augustus is er weer een kinderworkshop in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Onder begeleiding van de goudsmid maak je dan je eigen sleutelhanger. Kijk voor alle informatie op de website zilvermuseum.com. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknippendewaard.nl. Alvast bedankt.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
2: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Back to basic beats. Vrijdag.

0: Back to basic beats.
1: Everything is going my way.

Baila conmigo.

Dit was het eerste uurtje van Back to Basic Beats. En Dammetje is er weer. Blijf hangen en we zijn het volgende uur zijn we weer bij jullie.

0: Back to Basic Beats. Back to Basic. Back to Basic Beats. Vrijdagavond tussen 9 en 10. Back to Basic Beats. Back to het begin beats. Van je weekend. Tussen 9 en 10. Het begin van je weekend. Van je weekend.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
4: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
3: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Back to Basic Beats. Back to Basic Beats.

En we zijn er weer doorheen. Dit was het tweede uurtje. En ja, zo gaan we wel lekker het weekend in ieder geval. Dit was Back to Basic Beats. Echt geen krimpen de waard. Altijd op vrijdag. Soms met Dammetje en soms met Dimi.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardet er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

info. Slootjesmiddag in Haastrecht. Het gemaal in Haastrecht houdt op woensdag 19 augustus... 's middags van 2 tot 4 uur een slootjesmiddag over waterdieren. Dit speciaal voor kinderen, grootouders en liefhebbers van waterdieren. U moet zijn aan de Hoogstraat nummer 31 in Haastrecht. Meer informatie vindt u op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM.
1: Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

info. De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waardrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

0: info.
1: Het is vakantie.
2: Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippendewaard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag, zaterdag 12 september.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Een vogelverkenning in Krimpen aan de IJssel. Op woensdag 19 augustus wordt er een vogelverkenning georganiseerd in het Stormpoldervloedbos, en dat bij Krimpen aan de IJssel. En wel 's morgens van 8:30 tot 9:30. De start is op het Zomerplein in Krimpen aan de IJssel. Meegaan kost u niets. U moet uzelf wel even van tevoren aanmelden via welzijn@krimpenwijzer.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven.